0: Jordanië. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de Amerikanen zondag. Het Iraanse leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd met raketten en drones. Daarbij zou volgens de Iraniërs schade zijn toegebracht aan infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Aan de Amerikaanse zijde wordt gezegd dat die projectielen onderschept zijn en dat er geen inslagen geweest zijn. Zondag namen de Amerikanen het Iraanse eiland Larak onder vuur. Dat eiland ligt in de straat van Hormuz. Het was van eind juli geleden dat er nog luchtaanvallen zijn geweest. In het Nationaal Park van de Grand Canyon in de VS zijn een 20-tal mensen vermist geraakt na plotse overstromingen. De Nationale Parkdienst is op zoek naar informatie over meer dan 20 mensen die in het gebied aanwezig waren, maar nog geen teken van leven gegeven hebben. De plotse overstromingen vonden plaats in de Bright Angel Creek, een rivier in het noorden van de Grand Canyon, die verder zuidwaarts in de Colorado rivier uitmondt. In Grobbendonk in de Antwerpse Kempen woedt een brand op het gemeentelijke recyclagepark, vlakbij het Albertkanaal. Het gaat om een smulbrand en de brandweer heeft zeker nog heel de nacht nodig om het vuur onder controle te houden, zegt burgemeester Marianne Verhaert.
1: We hebben gemerkt dat de brand blijft smeulen, blijft rookontwikkeling geven. De brandweer zal heel de nacht hier blijven. Ze blijven heel de nacht ter plaatse. Ook blussen, het team wordt uiteraard afgelost, maar men zal hier heel de nacht, de brandweer zal hier heel de nacht blijven.
0: Er was ook veel rook en omdat het om een grote composthoop gaat, komt er ook een indringende stank vrij. Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren gesloten te houden. Vannacht kans op buien die soms onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook weer kans op buien of onweer. En maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 3 uur. Goeienacht, Veertien Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Iraanse leger heeft vannacht tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de Amerikanen zondag. Het Iraanse leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd met raketten en drones. Daarbij zou volgens de Iraniërs schade zijn toegebracht aan infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Aan de Amerikaanse zijde wordt gezegd dat de projectielen onderschept zijn en dat er geen inslagen geweest zijn. Zondag namen de Amerikanen het Iraanse eiland Larak onder vuur. Dat ligt in de straat van Hormuz. Het was van eind juli geleden dat er nog luchtaanvallen zijn geweest. In kustgemeente Knokke-Heist stapt een uitbater van Strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning kreeg. Afgelopen vrijdag kende het gemeentebestuur nieuwe vergunningen toe voor de volgende 9 jaar. Alain de Klerk, die al 39 jaar Strandbar Lekkerbek Beach uitbaat, greep naast de nieuwe vergunning en moet daarom zijn bar sluiten. Hij is diep ontgoocheld, maar gesteund door zijn klanten wil hij de beslissing aanvechten voor het gerecht.
1: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreiend toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, ik krijg steun van de klanten. En dat houdt ons sterk.
0: Op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel meteen in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, die al 2 keer finalist was op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had nogthans wel een matchbal, maar kon het niet afmaken en uiteindelijk won Pliskova na 3 sets 6-2, 5-7 en 3-6. Van de Winkel was de eerste Belgische die in actie kwam. Vannacht speelde ook nog Collignon. De komende uren kans op buien die onweerachtig kunnen zijn, minimaal rond 14 graden. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook kans op buien of onweer en maximaal tot 21 graden. Fijne nacht nog en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Mensen die opzettelijk brand stichten, moeten de doodstraf kunnen krijgen. Dat vindt de Algerijnse president Abdelmajid Tebboune. De Algerijnse strafwet moet worden aangepast, zodat de doodstraf mogelijk is, zei de president in een vergadering met vertegenwoordigers van justitie en van het leger. In het noorden van Algerije kwamen deze zomer zeker 12 mensen om het leven door natuurbranden. Er werden meerdere mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. In Algerije is de doodstraf officieel niet afgeschaft, maar de uitvoering ervan is in de praktijk wel opgeschort. De laatste keer dat er in het land een gerechtelijke executie plaatsvond, dateert al van 1993. Het Iraanse leger heeft vannacht tegenaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de Amerikanen zondag. Het Iraanse leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd met raketten en drones en daarbij zou volgens de Iraniërs schade zijn toegebracht aan infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Aan Amerikaanse zijde wordt gezegd dat de projectielen onderschept zijn en dat er geen inslagen geweest zijn. Zondag namen de Amerikanen het Iraanse eiland Larak onder vuur, dat ligt in de straat van Hormuz. En het was van eind juli geleden dat er nog wederzijdse luchtaanvallen zijn geweest. Op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel meteen in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, voormalig nummer 1, en ook al 2 keer finalist op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had wel een matchbal, maar kon die niet afmaken. Uiteindelijk won Pliskova na 3 sets. 6-2, 5-7 en 3-6 werd het. Van de Winkel was de eerste Belgische die in actie kwam. Ook Raphaël Collignon speelt nog vannacht. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0 gisteren. De trainer van Union, David Hubert, is blij met wat hij heeft gezien van zijn spelers.
1: Ja, ik denk de manier waarop. Goed, intensiteit is voor mij deel van de passie die we moesten tonen van de eerste tot de laatste minuut. Ik vroeg van de jongens geen perfecte wedstrijd te spelen, maar ik wou dat er een excellente gedrag te zien was, intensiteit in alles wat we deden. Voilà, en, ik denk dat we dat vandaag hebben gezien.
0: Union heeft door de zege nu 7 punten behaald op 9. Anderlecht blijft achter met 2 competitienederlagen op 3 wedstrijden. 3 op 9 punten telt Anderlecht. En beide ploegen spelen komende week wel nog een inhaalwedstrijd. Kans op buien de komende uren die onweerachtig kunnen zijn en minimaal rond 14 graden. Overdag overwegend bewolkt met ook kans op buien of onweer en maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op lanceerinstallaties. Daarmee zou Iran volgens de VS raketten met zeemijnen hebben willen lanceren in die zeestraat. Iran zegt dat er enkele burgers zijn omgekomen. Het was van eind juli geleden dat de Amerikanen nog aanvallen op Iraanse doelwitten hadden uitgevoerd. Beide landen willen de controle over de straat van Hormuz, waar voor de oorlog, die in februari begon, 20% van de wereldwijde olievraag doorheen ging. Iran heeft intussen al een tegenaanval uitgevoerd met raketten en drones op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Volgens Iran zijn daarbij gebouwen van de Amerikaanse luchtmacht geraakt. De Amerikanen ontkennen dat. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn 15 mensen vermist geraakt na plotse overstromingen. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Puin, grote stenen en bruggen werden meegesleurd door een rivier. Dat gebeurde zaterdag al en de parkdienst is nog altijd op zoek naar de vermisten. Enkele populaire toeristische plaatsen in de omgeving blijven intussen gesloten en alle rafting op de Colorado-rivier ligt stil. Het weer blijft ook slecht. Vandaag zou het er opnieuw gaan regenen en stormen. In Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning heeft gekregen. Er waren 25 vergunningen te verdelen onder 36 kandidaten. Sommige strandbars die hun vergunning kwijtraakten hadden al een traditie van 100 jaar op het strand van Knokke-Heist. Uitbater Alain de Klerk, die al 39 jaar een strandbar heeft, laat het er niet bij en wil de beslissing aanvechten.
1: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreiend toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, krijg steun van de klanten. Dat houdt ons sterk.
0: In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Union heeft een sterke thuisreputatie. Dat voelt ook speler Camille van de Perre.
2: Ja, dat weet wel een klein reeksje te worden. Maar dat is iets wat we op voorhand natuurlijk... niks van zeggen, dat is iets dat we niet in ons hoofd steken. We weten dat we hier thuis sterk zijn. Vorige week, tegen twee weken geleden, tegen Zoten was iets minder, maar ik denk dat we vandaag weer laten zien hebben waarom het hier zo moeilijk is om te winnen voor andere ploegen.
0: Union heeft door de zegen nu 7-9. Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte-Waregem is gisteren geëindigd op 2-2. Voor Westerlo was het het eerste punt van dit seizoen. Het weer, we krijgen een bewolkte dag met kans op buien of onweer. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Luistert naar Radio 2.

just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Dit liefdeslied is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd.

0: 6 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. 1 op de 3 Vlaamse gemeenten verhoogt de prijs voor de opvang voor en na school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de VVSG. Gemeenten zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor de opvang. De bedoeling is dat ze een gevarieerd aanbod van spel en activiteiten zullen aanbieden. Maar het geld dat ze daarvoor krijgen van de Vlaamse overheid is onvoldoende, zegt Nathalie De Bast van de VVSG.
1: De Vlaamse overheid die deed zelf heel wat inspanningen, maar we zien toch dat 9 op de 10 gemeenten zelf blijven investeren in die buitenschoolse kinderopvang, ook om te vermijden dat de prijs zou stijgen. En vandaar dat wij de Vlaamse overheid ook vragen om zelf blijvend te investeren, steden en gemeenten te blijven ondersteunen en ook duidelijke regels te voorzien.
0: Het netwerk tegen armoede vreest dat de opvang voor sommige gezinnen te duur zal zijn en vraagt dat het tarief dat ze moeten betalen gelinkt wordt aan het inkomen van het gezin. In Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning heeft gekregen. Er waren 25 vergunningen te verdelen onder 36 kandidaten. Sommige strandbars die hun vergunning kwijtraakten hadden al een traditie van 100 jaar op het strand van Knokke-Heist. Uitbater Alain de Klerk, die al 39 jaar een strandbar heeft, laat het er niet bij en wil de beslissing aanvechten voor het gerecht.
2: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreien toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, krijg steun van de klanten. Dat houdt ons sterk.
0: Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op lanceerinstallaties. Daarmee zou Iran volgens de VS raketten met zeemijnen hebben willen lanceren in de zeestraat. Iran zegt dat er enkele burgers zijn omgekomen. Het was van eind juli geleden dat de Amerikanen nog aanvallen op Iraanse doelwitten hadden uitgevoerd. Beide landen willen de controle over de straat van Hormuz, waar voor de oorlog nog 20% van de wereldwijde olievraag doorheen ging. Iran heeft intussen al een tegenaanval uitgevoerd met raketten en drones op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Volgens Iran zijn daarbij gebouwen van de Amerikaanse luchtmacht geraakt. De Amerikanen ontkennen dat. In Nepal proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die in een tunnel vastzitten sinds de overstroming van woensdag. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het is dus ook niet duidelijk of zij de ramp overleefd hebben. Het aantal doden is intussen opgelopen tot meer dan 780. Er zijn nog altijd zo'n 2500 vermisten. Sport. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Voor Anderlecht-speler Marco Cana was deze nederlaag terecht.
3: Het is altijd pijnlijk om hier te verliezen. Punt aan de lijn en zo zwaar, nog erger. Maar de nederlaag, denk ik, is terecht. Union was beter. We hebben een paar kansen gehad, zelfs grote kansen, zoals die van Mama in het begin en andere. Maar al in al is het terecht dat we hier verliezen. Union was gewoon beter.
0: Union heeft door de overwinning nu 7 punten op 9. Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. De wedstrijd tussen Westerlo en Zultwaregem is geëindigd op 2-2. Voor Westerlo het eerste punt dit seizoen. En op het tennistoernooi US Open is Novak Djokovic in de eerste ronde al uitgeschakeld. De viervoudige winnaar van de Amerikaanse Grand Slam verloor in 5 sets van de Argentijn Mariano Navone. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. En woensdag bewolkt met soms lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Radio

bij mij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

als bondgenoot. Die fluistert jouw naam en mijn ogen randen rood. Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout. Zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

0: Ik heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief. Maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief. Nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op 4.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Heel wat gezinnen zullen vanaf dit schooljaar meer moeten betalen voor de buitenschoolse opvang. En de Verenigde Staten hebben voor het eerst in meer dan een maand opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. 1 op de 3 Vlaamse steden en gemeenten verhoogt de prijs voor de opvang voor en na school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De gemeenten zijn vanaf dit schooljaar verantwoordelijk voor een interessant opvangaanbod van vrij spel en activiteiten voor zoveel mogelijk kinderen. Maar dat blijkt geen eenvoudige opdracht. Meer uitleg door Sanne Baak.
1: Een kwart van de gemeenten noemt de aanpak van hun nieuwe buitenschoolse opvang een drastische verandering. Soms komt er opvang op elke school, anderen kiezen voor een centrale opvanglocatie. Maar het Vlaams geld dat ze daarvoor krijgen voldoet niet, ziet Nathalie De Bast van VVSG.
2: We zien toch dat 9 op de 10 gemeenten zelf blijven investeren in die buitenschoolse kinderopvang, ook om te vermijden dat de prijs zou stijgen.
1: Toch stijgt die prijs in 1 op de 3 gemeenten en dat maakt Heidi Degeriks van Netwerk Tegen Armoede bezorgd.
3: Het hangt heel erg af van waar dat je nu woont of dat je al dan niet nog die buitenschoolse opvang zal kunnen betalen. Kinderen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen hebben het nood aan die omgeving om ook hun talenten en hun kansen te ontwikkelen.
1: Gemeenten kiezen daarnaast ook zelf hoeveel kinderen er per begeleider mogen zijn. In de ene gemeente gaat dat aantal stijgen, in de andere dan weer dalen. Gemeenten bepalen bovendien niet enkel de regels, ze moeten ze ook controleren. En daarover leven nog heel wat vragen en hopen ze op extra ondersteuning vanuit Vlaanderen.
0: De brand in het recyclagepark langs het Albertkanaal in Grobbendonk is onder controle. De brandweer heeft de hele nacht nog nageblust. De brand brak gistermiddag uit in een grote berg compost en was nog tot vannacht aan het smeulen. Het heeft veel moeite gekost om alles te blussen, vertelt burgemeester Marianne Verhaert.
4: De brandweer en onze mensen zijn wel heel de nacht bezig geweest om die hoop toch volledig te verplaatsen en op die manier die broeihaard onder controle te krijgen. Maar intussen is de brand onder controle.
0: In Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning heeft gekregen. Er waren 25 vergunningen te verdelen onder 36 kandidaten. Sommige strandbars die hun vergunning kwijtraakten hadden al een traditie van 100 jaar op het strand van Knokke-Heist. Uitbater Alain de Klerk, die al 39 jaar een strandbar heeft, laat het er niet bij en wil de beslissing aanvechten voor het gerecht.
5: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreien toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, ik krijg steun van de klanten. Dat houdt ons sterk.
0: Voor het eerst in bijna een maand tijd hebben de Verenigde Staten aanvallen uitgevoerd op Iran. Stijn de Vart, wat is er precies gebeurd?
6: Wel, de Amerikanen hebben gisteren het eiland Larak aangevallen. Dat ligt vlakbij de straat van Hormuz, die zeer belangrijk is als doorgang voor olie- en gastankers. De VS zegt dat Iran vanop Larak zeemijnen wilde afvuren op de zeestraat en dat wilden ze tegenhouden. Iran reageerde meteen met aanvallen op Amerikaanse basissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. En het waarschuwt de VS en zijn partners ook dat de situatie kan escaleren en dat ze daar de gevolgen van zullen dragen. Het is nog niet duidelijk waarom de Amerikanen net nu opnieuw een aanval hebben gelanceerd, maar de onderhandelingen tussen de VS en Iran om tot een vredesakkoord te komen zaten al even vast. President Trump blijft wel zeggen dat de Amerikanen de oorlog winnen en Iran geen uitweg meer heeft, maar ondertussen raken de munitie en het geduld van de Amerikanen op.
0: Oké, dankjewel Stijn. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn 15 mensen vermist geraakt na plotse overstromingen. Tientallen mensen zijn er geëvacueerd. Puin, grote stenen en bruggen werden meegesleurd door een rivier. Dat gebeurde zaterdag al en de parkdienst is nog altijd op zoek naar de vermisten. Enkele populaire toeristische plaatsen in de omgeving blijven intussen gesloten. Het weer blijft er ook slecht. Vandaag wordt er opnieuw regen en storm verwacht. En in Nepal proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die in een tunnel vastzitten sinds de overstroming van woensdag daar. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het is dus ook niet duidelijk of zij de ramp overleefd hebben. Het aantal doden is intussen opgelopen tot meer dan 780. Er zijn nog altijd zo'n 2500 vermisten. Sport. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Union heeft een sterke thuisreputatie, dat vindt ook speler Camille van de Perre.
7: Ja, dat weent wel een klein reeksje te worden, maar dat is iets wat we op voorhand natuurlijk niks van zeggen. Dat is iets dat we niet in ons hoofd steken. We weten dat we hier thuis sterk zijn. Vorige week, tegen twee weken geleden, gezoten was iets minder, maar ik denk dat we vandaag weer laten zien hebben waarom het hier zo moeilijk is om te winnen voor andere ploegen.
0: Union heeft door de overwinning nu 7 punten op 9 en Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Voor Westerlo het eerste punt dit seizoen. En op het tennistoernooi US Open is Novak Djokovic in de eerste ronde al uitgeschakeld. Djokovic won dat toernooi al 4 keer, maar hij werd nu in 5 sets verslagen door de Argentijn Mariano Navone. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. En woensdag bewolkt met soms lichte regen. Vooraan in dit nieuws zat de prijs voor de buitenschoolse opvang. Volgens een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zal 1 op de 3 besturen die prijs verhogen, omdat ze volgens de VVSG onvoldoende geld krijgen van de Vlaamse overheid. Meer op vrtnieuws.be.

0: niet.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
2: WRT Radio 2.
4: Acht uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Veel gezinnen zullen voortaan meer moeten betalen voor de buitenschoolse opvang. Het zaad van zeker 121 spermadonoren is in ons land vaker gebruikt dan toegelaten en de Verenigde Staten hebben voor het eerst in meer dan een maand opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. 1 op de 3 Vlaamse steden en gemeenten verhoogt de prijs voor de opvang voor en na school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De lokale besturen zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor het opvangaanbod, maar dat blijkt geen eenvoudige opdracht. Meer uitleg door Sanne Baak.
5: Een kwart van de gemeenten noemt de aanpak van hun nieuwe buitenschoolse opvang een drastische verandering. Soms komt er opvang op elke school, anderen kiezen voor een centrale opvanglocatie. Maar het Vlaams geld dat ze daarvoor krijgen voldoet niet, ziet Nathalie de Bast van VVSG.
6: We zien toch dat 9 op de 10 gemeenten zelf blijven investeren in die buitenschoolse kinderopvang, ook om te vermijden dat de prijs zou stijgen.
5: Toch stijgt die prijs in 1 op de 3 gemeenten en dat maakt Heidi Degeriks van Netwerk Tegen Armoede bezorgd.
7: Het hangt heel erg af van waar dat je nu woont of dat je al dan niet nog die buitenschoolse opvang zal kunnen betalen. Kinderen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen hebben net nood aan die omgeving om ook hun talenten en hun kansen te ontwikkelen.
5: Gemeenten kiezen daarnaast ook zelf hoeveel kinderen er per begeleider mogen zijn. In de ene gemeente gaat dat aantal stijgen, in de andere dan weer dalen. Gemeenten bepalen bovendien niet enkel de regels, ze moeten ze ook controleren. En daarover leven nog heel wat vragen en hopen ze op extra ondersteuning vanuit Vlaanderen.
4: Er is een onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag tegenover kinderen in de zomeropvang in Peer in Limburg. Er zijn meldingen binnengekomen over mogelijk misbruik van 2 kinderen. De incidenten dateren van begin deze maand. De politie onderzoekt de zaak. De stad bracht de ouders van de kinderen in de opvang gisteren zelf op de hoogte van het onderzoek. 2 mogelijk betrokken werknemers werken intussen niet meer in de opvang. Sperma van minstens 121 donoren is in ons land vaker gebruikt dan wettelijk toegelaten. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws en zo blijkt ook uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap FAGG. Dat staat in voor de controle van de fertiliteitscentra. Alleen al dit jaar kwamen er meer dan 30 dossiers bij. Tess de Keerschieter, waar ligt die limiet in ons land?
8: De limiet wordt overschreden wanneer het sperma van een donor bij meer dan 6 verschillende gezinnen is gebruikt, wat dus in minstens 121 dossiers in België het geval is. Nu, dat cijfer is waarschijnlijk wel een onderschatting, want er bestaat nog maar 2 jaar een centrale databank in ons land, waarin fertiliteitscentra het donormateriaal moeten registreren en er dus actief gecontroleerd kan worden of die limiet ergens wordt overschreden. De limiet van 6 gezinnen is er ook niet zomaar. Die moet voorkomen dat grote groepen halfbroers en halfzussen ontstaan, waardoor mensen zonder het te weten een relatie met elkaar zouden aangaan. Zo moet het aantal gezinnen dat verbonden is aan 1 donor beperkt blijven.
4: Oké, dankjewel Tess. Oppositiepartij Anders wil de vakantie voor parlementsleden inkorten tot 1 maand, van midden juli tot midden augustus. Nu is dat nog tot half september, maar dat is niet meer van deze tijd, zegt partijvoorzitter Frederik de Gucht. De meeste werknemers in de privésector hebben een 25-tal dagen vakantie. De Gucht begrijpt niet waarom dat er in de politiek bijna dubbel zoveel moeten zijn.
9: De wereld staat niet meer stil. Ik denk dat dat iets is dat dateert uit een tijd dat de zomer er weinig tot niks gebeurde. Ik denk dat we dat deze zomer teruggezien hebben dat dat niet het geval is. Daarnaast hebben we dramatische begrotingscijfers. Ligt onze economie op zijn gat, om het letterlijk te zeggen. En dan vind ik het zeer raar dat je in begin juli meldt dat we in september wel eens zullen kijken wat we daar gaan aan doen.
4: Het aantal voetbalclubs in Vlaanderen is de afgelopen 20 jaar met bijna een kwart gedaald. Dat schrijft het Nieuwsblad. 20 jaar geleden deden nog zo'n 1000 clubs mee aan de competitie. Nu zijn dat er nog 774. Heel wat kleine clubs zijn gefuseerd, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
10: Heel veel van onze clubs, ongeveer 75-80%, die spelen op gemeentelijke infrastructuur. Die gemeentes zijn ook op zoek naar betere manieren om hun middelen in te zetten. Dus wat zeggen ze? Ja, we gaan niet meer 4 of 5 of 6 voetbalsites aanleggen. We willen 1 voetbalsite nog aanleggen en jullie gaan daar dan allemaal samen op moeten spelen. Dus dan is het beter dat jullie 1 grote club worden. Maar we zien in vergelijking daarmee ook wel onze ledencijfers alleen maar stijgen.
4: Er zijn dus minder clubs, maar de clubs worden wel groter. In Nepal is het dodental gestegen tot 903 na de verwoestende vloedgolf van afgelopen woensdag. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Reddingswerkers zoeken ook nog naar meer dan 4200 vermisten, onder wie 592 toeristen uit tientallen landen. Er is ook een grote reddingsactie opgezet om bijna 1000 arbeiders te bevrijden uit een tunnel. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het blijft dus onduidelijk of zij de ramp overleefd hebben. Maar de reddingsteams blijven wel zuurstof naar binnen pompen om eventuele overlevenden van verse lucht te voorzien. In de Grand Canyon, in de Amerikaanse staat Arizona, is een man van 46 omgekomen bij plotse overstromingen. Er zijn ook nog 14 vermisten. De vloedgolf sleurde grote rotsblokken mee van een kleinere rivier naar de Colorado River. Dat gebeurde zaterdag al en gisteravond is dan het lichaam van de man gevonden. De parkdienst blijft op zoek naar de vermisten. Enkele populaire toeristische plaatsen in de omgeving blijven intussen ook gesloten. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten aanvallen uitgevoerd op Iran. Stijn de Vart, wat is er gebeurd?
0: Wel, de Amerikanen hebben gisteren het eiland Larak aangevallen. Dat ligt vlakbij de straat van Hormuz. Die zeeroute is heel belangrijk voor de doorgang van olie en gas. Bij die aanval zouden volgens Iran 2 doden en 2 gewonden gevallen zijn. De VS zegt dat Iran vanop Larak zeemijnen wilde afvuren op de zeestraat. En dat wilden ze tegenhouden. Iran reageerde meteen met aanvallen op Amerikaanse basissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten, maar dat veroorzaakte niet veel schade. Het waarschuwt de VS en zijn partners ook dat de situatie kan escaleren en dat de VS daar de gevolgen van zullen dragen. Het is nog niet duidelijk waarom de Amerikanen net nu die aanval lanceerden. De onderhandelingen met Iran zitten alleszins al een tijdje helemaal vast. President Trump blijft wel zeggen dat de Amerikanen de oorlog winnen, maar ondertussen raken de munitie en het geduld van de Amerikanen op.
4: Bedankt, Stijn. Sport in het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Voor Anderlecht-speler Marco Cana was die nederlaag terecht.
11: Het is altijd pijnlijk om hier te verliezen. Punt aan de lijn en zo zwaar, nog erger. Maar de nederlaag, denk ik, is terecht. Union was beter. We hebben een paar kansen gehad, zelfs grote kansen, zoals die van Mama in het begin en andere. Maar al in al is het terecht dat we hier verliezen. Union was gewoon beter.
4: Union heeft door de overwinning nu 7 punten op 9. Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. En de wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Voor Westerlo het eerste punt dit seizoen. En op het tennistoernooi US Open is Novak Djokovic in de eerste ronde al uitgeschakeld. Djokovic won dat toernooi al 4 keer, maar hij werd nu in 5 sets verslagen door de Argentijn Mariano Navone. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. En woensdag bewolkt met soms lichte regen. Vooraan in dit nieuws zat de prijs voor de buitenschoolse opvang. Volgens een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zal 1 op de 3 besturen die prijs verhogen, omdat ze volgens de VVSG onvoldoende geld krijgen van de Vlaamse overheid. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

I wouldn't walk you out in the morning, dear, my honey.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het aantal voetbalclubs in Vlaanderen is de afgelopen 20 jaar bijna met een kwart gedaald, dat schrijft het Nieuwsblad. 20 jaar geleden deden nog zo'n 1000 clubs mee aan de competitie, nu zijn het er 774. Meer dan driekwart van de clubs speelt op velden die aangelegd zijn door de gemeente, maar door besparingen daar moeten clubs fuseren, zegt Nan de Klerk van Voetbal Vlaanderen.
4: Die gemeentes zijn ook op zoek naar betere manieren om hun middelen in te zetten. Dus wat zeggen ze? Ja, we gaan niet meer 4 of 5 of 6 voetbalsites aanleggen. We willen 1 voetbalsite nog aanleggen en jullie gaan daar dan allemaal samen op moeten spelen, dus dan is het beter dat jullie 1 grote club worden. Een ander ding wat we zien is, ja, onze clubs, dat draait allemaal op vrijwilligers en ze vinden bijvoorbeeld geen opvolging, dat men dan gaat oplossingen zoeken, dat men dan eigenlijk aansluit bij een andere club.
3: Voetbal Vlaanderen ziet de ledenaantallen wel stijgen. Er zijn dus minder clubs, maar de clubs zijn wel groter. Sperma van minstens 121 donoren is in ons land vaker gebruikt dan eigenlijk wettelijk mag. Dat schrijft het laatste Nieuws en blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap dat de fertiliteitscentra controleert. Alleen al dit jaar kwamen er 32 dossiers bij. Een donor mag in ons land met maximaal 6 verschillende gezinnen samenwerken om te voorkomen dat de groep halfbroers en zussen te groot wordt en dat die mensen zonder dat ze het beseffen een relatie met elkaar zouden aangaan. Zo moet het aantal gezinnen dat verbonden is aan 1 donor beperkt blijven. Er is een onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag tegenover kinderen in de zomeropvang in Peer in Limburg. Er zijn meldingen over mogelijk misbruik bij 2 kinderen. Die incidenten gebeurden begin deze maand. De stad bracht de ouders en de kinderen in de opvang gisteren zelf op de hoogte van het onderzoek. 2 mogelijk betrokken werknemers werken intussen niet meer in die opvang. En sommige spelontwikkelaars gebruiken misleidende verkooptrucs om gamers, waaronder ook minderjarigen, langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Dat blijkt uit de nieuwe reportagereeks van consumentenprogramma Win-Win op VRT1. Daarin zegt Test aan Koop dat sommige van die games misleidende praktijken inbouwen en die zijn ook illegaal, zegt Laura Klaes.
5: Je hebt de virtuele munten, de V-Bucks, de coins, de gems, die doen vergeten dat dit gaat om echt geld. Ook de eenheid komt nooit overeen met 1 euro, waardoor het moeilijk is om dat naar echte prijzen om te rekenen. Ik denk ook aan timers bij promoties, waardoor je je onder druk gezet voelt om nog vlug die nieuwe outfit te kopen. Dit soort van misleiding, ja, nee, dat is illegaal.
3: Uit een rapport van de gamingsector zelf blijkt dat 36% van de Belgische gezinnen geld uitgeeft voor hun kinderen tijdens het gamen. Het is wisselend bewolkt met buien, kans op onweer vandaag, temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. Woensdag bewolkt met soms lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op

0: Het is 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het aantal voetbalclubs in Vlaanderen is de afgelopen 20 jaar bijna met een kwart gedaald. 20 jaar geleden deden nog zo'n 1000 clubs mee aan de competitie. Nu zijn het er 774. Meer dan 3/4 van de clubs speelt op velden die aangelegd zijn door de gemeente. Maar door besparingen daar moeten clubs fuseren, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
1: Die gemeentes zijn ook op zoek naar betere manieren om hun middelen in te zetten. Dus wat zeggen ze? Ja, we gaan niet meer 4 of 5 of 6 voetbalsites aanleggen. We willen 1 voetbalsite nog aanleggen en jullie gaan daar dan allemaal samen op moeten spelen. Dus dan is het beter dat jullie 1 grote club worden. Een ander ding wat we zien is, ja, onze clubs, dat draait allemaal op vrijwilligers. En ze vinden bijvoorbeeld geen opvolging, dat men dan gaat oplossingen zoeken, dat men dan eigenlijk aansluit bij een andere club.
0: Voetbal Vlaanderen ziet de ledenaantallen wel stijgen. Er zijn dus minder clubs, maar de clubs zijn wel groter. Sommige spelontwikkelaars gebruiken misleidende verkooptrucs om gamers, waaronder ook minderjarigen, langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Dat blijkt uit een nieuwe reportagereeks van consumentenprogramma Win-Win op VRT1. Daarin zegt Testaankoop dat sommige van die games misleidende praktijken inbouwen en die zijn ook illegaal, zegt Laura Klaes.
2: Je hebt de virtuele munten, de V-Bucks, de coins, de gems, die doen vergeten dat dit gaat om echt geld. Ook de eenheid komt nooit overeen met 1 euro, waardoor het moeilijk is om dat naar echte prijzen om te rekenen. Ik denk ook aan timers bij promoties, waardoor je je onder druk gezet voelt om nog vlug die nieuwe outfit te kopen. Dit soort van misleiding, ja, nee, dat is illegaal.
0: Uit een rapport van de gamingsector zelf blijkt dat 36% van de Belgische gezinnen geld uitgeeft voor de kinderen tijdens het gamen. Rond deze tijd is de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, bij minister van Buitenlandse Zaken Prevot. White is gevraagd om uitleg te geven na een beledigende post op Instagram over minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke. Die kwam er na de discussie over alcoholreclame. White omschreef Van den Broeke onder meer als de grootste loser van België. En in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een man van 46 gestorven in plotse overstromingen. Er zijn ook 14 mensen vermist. Tientallen zijn geëvacueerd. De vloedgolf sleurde grote rotsblokken mee van een kleinere rivier naar de Colorado River. Dat gebeurde zaterdag al en gisteravond is dan het lichaam van die man gevonden. Enkele populaire toeristische plaatsen in de omgeving blijven intussen gesloten en er mag ook niet geraft worden op de Colorado River. Het is wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden, morgen dezelfde temperaturen. En wisselend bewolkt met kans op buien, woensdag bewolkt met soms lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

content, denk ik. Denk ik blij. Halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dan mag ze is aan mij.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Sommige ontwikkelaars van online games gebruiken misleidende verkoopstrucs om gamers die soms ook minderjarig zijn, langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Games kan je vaak gratis downloaden, maar je wordt snel gevraagd om aankopen te doen waarmee je dan sterker kunt worden in het spel. Minister van Media Sylvie van Achter wil dat Europa Games een label geeft ofwel een rating, waardoor ouders kunnen zien of ze geschikt zijn voor hun kinderen.
4: Eigenlijk zou elke game die hier in Europa verkocht moeten door die rating gepasseerd zijn. Zodat we weten als ouder van wat halen we hier in huis. Zitten daar inderdaad gokelementen in? Ja, dan krijg je een volwassen rating, hè, snapte? En dan kan uw game ook nog gespeeld worden. Dus je snapt niet waarom dat ze dat niet doen.
3: En dat vertelden ze bij Win-Win op Radio 2. En vanavond gaat het consumentenprogramma op VRT1 ook dieper in op misleidende praktijken bij games. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, is al een uur bij onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost. Hij moet er uitleg komen geven aan zijn beledigende post over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Bill White noemde de minister onder meer de grootste loser van België. Dat gebeurde in de hele discussie rond strengere regels voor alcoholreclame. In Nepal wordt er volop gezocht naar honderden arbeiders die vastzitten in tunnels na de grote overstromingen in het grensgebied met Tibet vorige week. De tunnels zitten vol modder en puin en het Nepalese leger probeert de mensen die er vastzitten te bereiken met graafmachines. Ondertussen zijn er al meer dan 900 doden geteld. Er zijn ook nog bijna 5000 mensen vermist. En over 3 vermiste Belgen in het gebied is nog altijd geen nieuws. En door de opflakkering van het geweld in het Midden-Oosten is de gasprijs van morgen weer gestegen met ruim 4% tot bijna €70 per megawattuur. Voor de oorlog lag de prijs rond €30. Afgelopen nacht hebben de Verenigde Staten voor het eerst in bijna een maand tijd de Iran aangevallen. Ze viseerden raketinstallaties op het eiland Larak, vlakbij de straat van Hormuz, en die is belangrijk voor gas- en olietransport. Iran heeft meteen gereageerd en Amerikaanse legerbasis in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten bestookt. En dat is niet toevallig, zegt collega Inge Franken.
5: Dat is ook heel erg doelbewust. Dat is niet alleen om Amerika te treffen, maar ook om de golfstaten die dat wel heel erg beu zijn, want zij betalen daar letterlijk de prijs voor. De bedoeling daar is voor een stuk toch wel om de golfstaten onder druk te zetten, zodat die druk kunnen zetten op Washington om uiteindelijk toch tot een diplomatiek overleg te komen.
3: Het is wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Morgen dezelfde temperaturen, wisselend bewolkt met kans op buien. En woensdag blijft het bewolkt met soms lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het aantal langdurig zieken dat zijn uitkering verliest is de laatste jaren fors gestegen. En de minister van Media wil dat er een Europees leeftijdslabel komt voor computergames. De ziekenfondsen hebben de voorbije jaren veel meer uitkeringen voor langdurig zieken geschrapt. Dat schrijft de krant De Morgen en het blijkt ook uit cijfers van de drie grootste ziekenfondsen. Tussen 2023 en 2025 gaat het om een stijging van het aantal schrappingen tussen de 40 en de bijna 60%. De stijging is er omdat langdurig zieken vaker gecontroleerd worden, maar ook omdat er meer geïnvesteerd wordt in personeel. Dat zegt Solidaris-topman Paul Kallewaert.
1: Het is zo dat wij vandaag kunnen werken met een mooi uitgewerkt plan dat de arbeidsongeschikt oproept om te controleren en te evalueren. En twee, er zijn nu ook investeringen mogelijk geweest, omdat we aan de ene kant de automatisering van de doktersbriefjes, de financiering daarvan kunnen aanwenden voor deze evaluaties. En dat we dus veel meer personeel kunnen inzetten om die evaluaties te doen.
0: De gas- en olieprijzen gaan opnieuw de hoogte in. Het is een reactie op de nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Voor een vat ruwe olie is de prijs ruim 2% duurder en de gasprijs stijgt met ruim 4%, tot bijna €70 per megawattuur. Voor de start van de oorlog met Iran eind februari lag de gasprijs rond €30. De hoge prijs is slecht nieuws voor ons, want Europa moet de gasvoorraden aanvullen voor de winter. Sommige ontwikkelaars van computerspelletjes gebruiken misleidende verkooptrucs om gamers, die soms ook minderjarig zijn, langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Online games kan je vaak gratis downloaden, maar tijdens het spel word je al snel gevraagd om aankopen te doen, waarmee je bijvoorbeeld sterker kunt worden in het spel. Minister van Media Sieltje van Achter wil dat Europa een label per leeftijd geeft aan games, of een rating, waardoor ouders kunnen zien of het geschikt is voor hun kind.
2: Eigenlijk zou elke game die hier in Europa verkocht moeten door die rating gepasseerd zijn. Zodat we weten als ouder van wat halen we hier in huis. Zitten daar inderdaad gokelementen in? Ja, dan krijg je een volwassen rating, hè, snapte? En dan kan uw game ook nog gespeeld worden. Dus je snapt niet waarom dat ze dat niet doen.
0: Dat vertelden ze vanmorgen in Win-Win. En vanavond gaat het consumentenprogramma er dieper op in op VRT1. Het gesprek tussen de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, en minister van Buitenlandse Zaken Prevot is afgelopen. White was op het matje geroepen nadat hij op Instagram een beledigende post had gezet over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De twee zaten anderhalf uur samen en de ambassadeur zei na afloop dat het een openhartig gesprek was en dat hij de mening van de minister begrijpt, maar dat hij zijn mening zal blijven uiten op zijn persoonlijke sociale mediapagina's.
3: A very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the Deputy Prime Minister and Foreign Minister said. I, of course, will continue to post my thoughts. We have a very good relationship. I understand his position and we have come to a good agreement.
0: In Nepal, in het Himalaya-gebergte, wordt er volop gezocht naar vele honderden arbeiders die vastzitten in tunnels door de enorme vloedgolf vorige week. De tunnels zitten vol modder en puin. Het Nepalese leger probeert de mensen die er vastzitten te bereiken met graafmachines. Ondertussen zijn er al meer dan 900 doden geteld in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. Er zijn ook nog altijd bijna 5000 mensen vermist. Over de drie vermiste Belgen in het gebied is ook nog altijd geen nieuws. Vanmiddag wisselend bewolkt met buien. Hier en daar is er kans op onweer. We halen tot 21 graden en er is ook vrij veel wind. En ook morgen is het wisselvallig en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het aantal langdurig zieken dat zijn uitkering verliest is de laatste jaren fors gestegen. En de olie- en gasprijzen gaan opnieuw de hoogte in. De ziekenfondsen hebben de voorbije jaren veel meer uitkeringen voor langdurig zieken geschrapt. Dat blijkt uit cijfers van de drie grootste ziekenfondsen. Tussen 2023 en 2025 gaat het om een stijging van het aantal schrappingen tussen de 40% en 100%. Tess de Keerschieter legt uit hoe dat komt.
1: Dat heeft veel te maken met een nieuwe wetgeving van 2 jaar geleden. Sindsdien moeten mensen die ziek uitvallen in het eerste jaar vaker langs bij een adviserend arts. Tot 3 keer toe, 1 keer na 4 maanden. Een keer na 7 maanden en na 11 maanden. Artsen van het ziekenfonds kunnen zo beter opvolgen of iemand nog recht heeft op een uitkering of eigenlijk wel terug aan het werk kan. Maar de stijging is er ook omdat ziekenfondsen, onder andere door investeringen van de overheid, extra personeel kunnen aanwerven om die controles te doen en dus ook echt meer kunnen controleren.
0: De rechtbank in Brussel heeft 2 jongeren veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 jaar met uitstel, voor zinloos geweld dit voorjaar. Aan het station van Vilvoorde hebben ze in maart een jongen van 18 heel zwaar toegetakeld. Ze sloegen hem tot hij bewusteloos was. Volgens de rechter hebben de daders van 19 niet de bedoeling om het slachtoffer te doden. Ze zijn wel geen onbekenden voor het gerecht. Sommige ontwikkelaars van computerspelletjes gebruiken misleidende verkooptrucs om gamers, die soms ook minderjarig zijn, langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Online games kan je vaak gratis downloaden, maar tijdens het spel word je al snel gevraagd om aankopen te doen, waarmee je bijvoorbeeld sterker kunt worden in het spel. Minister van Media, Sieltje van Achter, wil dat Europa een label per leeftijd geeft aan games, of een rating, waardoor ouders kunnen zien of het geschikt is voor hun kinderen.
2: Eigenlijk zou elke game die hier in Europa verkocht moeten door die rating gepasseerd zijn. Zodat we weten als ouder van wat halen we hier in huis. Zitten daar inderdaad gokelementen in? Ja, dan krijg je een volwassen rating, hè, snapte? En dan kan uw game ook nog gespeeld worden. Dus je snapt niet waarom dat ze dat niet doen.
0: Dat vertelde ze vanmorgen bij Xavier in Win-Win. En vanavond gaat het consumentenprogramma er dieper op in op VRT1. De nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten doen de gas- en olieprijzen weer stijgen. Een vat ruwe olie is ruim 2% duurder geworden. De gasprijs stijgt tot bijna €70 per megawattuur. Voor de oorlog was dat nog €30. En dat is slecht nieuws voor ons, want Europa moet de gasvoorraden aanvullen voor de winter. Afgelopen nacht hebben de Verenigde Staten voor het eerst in bijna een maand Iran opnieuw aangevallen. Ze viseerden raketinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz, de belangrijke zeestraat voor olie- en gastransport. Iran heeft meteen gereageerd met tegenaanvallen op Amerikaanse legerbasissen in de regio. Het gesprek tussen de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, en minister van Buitenlandse Zaken Prevot, is afgelopen. White was op het matje geroepen nadat hij op Instagram een beledigende post had gezet over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De twee zaten 1,5 uur samen en de ambassadeur zei na afloop dat het een openhartig gesprek was en dat hij de mening van de minister begrijpt, maar dat hij zijn mening zal blijven uiten op zijn persoonlijke sociale mediapagina's.
3: I do respect what the Deputy Prime Minister and Foreign Minister said. I, of course, will continue to post my thoughts. We have a very good relationship. I understand his position and we have come to a good agreement.
0: Vanmiddag wisselend bewolkt met buien. Hier en daar is er kans op onweer. We halen tot 21 graden en er is ook vrij veel wind. Ook morgen is het wisselvallig en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vlaams minister van Welzijn, Caroline Genee, garandeert dat de meest kwetsbare kinderen van de buitenschoolse opvang kunnen blijven genieten. Het gaat om de opvang buiten de normale schooluren. Vanmorgen raakte bekend dat een derde van de gemeenten in Vlaanderen de opvang voor kleuters en kinderen in de lagere school duurder maakt. Gemeenten zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor de opvang. Maar ze kunnen dus rekenen op extra steun voor de meest kwetsbare kinderen, zegt minister Genee.
1: Het is natuurlijk ook zo dat steden en gemeenten zelf de verantwoordelijkheid dragen. Heel wat gemeenten investeren ook extra in die buitenschoolse opvang en dat is een goede zaak. Het is heel duidelijk dat de middelen die we vanuit Vlaanderen investeren in die lokale buitenschoolse opvang, dat daarvoor 10% gegarandeerd moet zijn voor kwetsbare kinderen, want elk kind heeft recht op die kwaliteitsvolle betaalbare buitenschoolse opvang.
0: Het aantal langdurig zieken dat zijn uitkering verliest na controle door het ziekenfonds is de voorbije jaren fors gestegen. Dat blijkt ook uit cijfers van de drie grootste ziekenfondsen. Tussen 2023 en 2025 gaat het om een stijging tussen 40% en 100%. De stijging is er omdat langdurig zieken vaker gecontroleerd worden, maar ook omdat er meer geïnvesteerd wordt in personeel. Dat zegt Solidaris-topman Paul Kallewaard.
2: Het is zo dat wij vandaag kunnen werken met een mooi uitgewerkt plan dat de arbeidsongeschikt oproept om te controleren en te evalueren. En tweede, er zijn nu ook investeringen mogelijk geweest, omdat we aan de ene kant de automatisering van de doktersbriefjes, de financiering daarvan kunnen aanwenden voor deze evaluaties. En dat we dus veel meer personeel kunnen inzetten om die evaluaties te doen.
0: In Zwitserland heeft de politie een 43-jarige verdachte opgepakt na de schietpartij op een raveparty gisteren in Aarau, niet ver van Zurich. Bij de schietpartij werd een Italiaanse vrouw van 22 jaar gedood en vielen er 5 gewonden. De politie gaat er voorlopig vanuit dat de man alleen handelde. Zijn motief is nog niet duidelijk. Vanmiddag wisselend bewolkt met buien. Hier en daar is er kans op onweer en we halen tot 21 graden. Er is ook vrij veel wind. Ook morgen is het wisselvallig en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vanaf morgen is het verplicht om een helm te dragen op elektrische steps die sneller gaan dan 20 km per uur. De maatregel werd pas vorige week bekendgemaakt en dus zijn veel gebruikers van die steps daar nog niet van op de hoogte. De politie van Antwerpen bijvoorbeeld zal daarom nog niet meteen boetes uitschrijven. Dat zegt Wouter Bruins van de politie.
1: We kunnen nog niet meteen verbaliseren, er moet nog wat administratief afgehandeld worden, maar we starten wel al met het sensibiliseren. Het is heel belangrijk dat als je een vervoermiddel kiest, en zeker zo'n step, dat je je gepast kan beveiligen. Dus zo'n helm is heel nuttig, dus het is zeker van belang dat wij die nieuwe regelgeving ook naleven en dat we ook zullen optreden.
0: Vorig jaar waren er zo'n 2500 ernstige ongevallen met steps. Er vielen ook 13 doden. Van veel modellen kan de maximumsnelheid makkelijk worden opgevoerd. De rechtbank in Brussel heeft twee jongeren veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 jaar met uitstel, voor zinloos geweld. Aan het station van Vilvoorde hebben ze in maart een jongen van 18 zwaar toegetakeld. Ze sloegen hem tot hij bewusteloos was. Volgens de rechter hadden de daders van 19 niet de bedoeling om het slachtoffer te doden. Ze zijn wel geen onbekenden voor het gerecht. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee garandeert dat de meest kwetsbare kinderen van de buitenschoolse opvang kunnen blijven genieten. Het gaat om de opvang buiten de normale lesuren. Vanmorgen raakte bekend dat een derde van de gemeenten in Vlaanderen de opvang voor kleuters en kinderen in de lagere school duurder maakt. Gemeenten zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor de opvang. Maar ze kunnen dus rekenen op extra steun voor de meest kwetsbare kinderen, dat zegt minister Genee.
2: Het is heel duidelijk dat de middelen die we vanuit Vlaanderen investeren in die lokale buitenschoolse opvang, dat daarvoor 10% gegarandeerd moet zijn voor kwetsbare kinderen. Want elk kind heeft recht op die kwaliteitsvolle betaalbare buitenschoolse opvang.
0: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar een mogelijk verdacht overlijden van een vrouw van 28 in Mol. Haar lichaam is gisteren gevonden in een woning. Het is nog niet duidelijk of dat ook haar eigen woning was. Er volgt nu een autopsie die meer duidelijkheid moet geven over de doodsoorzaak. Wisselend bewolkt met buien, hier en daar kans op onweer en temperaturen tot 21 graden. Er is ook vrij veel wind en ook morgen is het wisselvallig en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Vanaf morgen is het verplicht om een helm te dragen op een elektrische step die sneller kan rijden dan 20 km per uur. De maatregel werd pas vorige week bekendgemaakt en dus zijn veel gebruikers van die steps daar nog niet van op de hoogte. De politie van Antwerpen bijvoorbeeld zal daarom nog niet meteen boetes uitschrijven. Dat zegt Wouter Bruins van de politie.
1: We kunnen nog niet meteen verbaliseren, er moet nog wat administratief afgehandeld worden, maar we starten wel al met het sensibiliseren. Het is heel belangrijk dat als je een vervoermiddel kiest, en zeker zo'n step, dat je je gepast kan beveiligen. Dus zo'n helm is heel nuttig. Dus het is zeker van belang dat wij die nieuwe regelgeving ook naleven en dat we ook zullen optreden.
0: Vorig jaar waren er zo'n 2500 ernstige ongevallen met steps. Er vielen ook 13 doden. Van veel modellen kan de maximumsnelheid makkelijk worden opgevoerd. In Antwerpen heeft de brandweer de eerste reddingsboot in gebruik genomen die permanent op de Schelde zal liggen. Tot nu toe moesten de reddingsboten bij een interventie eerst met een kraan te water worden gelaten. De boot kan tot 20 mensen tegelijk evacueren en is met een topsnelheid van 90 km per uur ook de snelste boot van de Antwerpse brandweer. En kan voor allerlei verschillende taken worden ingezet, dat zegt Lucas Holters van de brandweer.
2: Voor reddingen van mensen die te water raken tot zaken van punt A naar punt B. Bijbrengen. Als er een aanvaring is tussen vaartuigen waarbij dat gekwetsten zijn, kunnen wij die verzorgen aan boord en nadien eventueel evacueren. We kunnen kleine zeiljachtjes slepen of een ledigingspomp plaatsen, zodat ze niet zinken. En uiteindelijk ook voor grote langdurige interventies kunnen wij eigenlijk als werkplatform dienen voor de coördinatie op het water.
0: In Noord-Cyprus zijn 9 mensen aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag na het kapseizen van een veerboot. Bij het ongeluk gisteren kwamen minstens 8 mensen om het leven. 20 opvarenden zijn nog vermist. Meer dan 230 passagiers konden gered worden. De kapitein, 7 bemanningsleden en de directeur van de rederij worden nu beschuldigd van onopzettelijke doodslag. Volgens de politie is het schip gezonken door een scheur aan de voorkant. In Noord-Cyprus zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. Wisselend bewolkt met buien. Hier en daar is er kans op onweer. We halen tot 21 graden en er staat ook vrij veel wind. En ook morgen is het wisselvallig en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio

kennen zijn verlaten. Straten grijs en nat. Achter de

0: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De zomer was recordwarm, dat bevestigen nu ook de cijfers. En de meeste mensen zullen vanaf morgen minder naar de autokeuring moeten. Het zal niemand verbazen. Het weer van de voorbije zomermaanden heeft op verschillende vlakken records gebroken. Het KMI is nog de laatste gegevens voor augustus aan het verzamelen. Maar het is nu al duidelijk dat het uitzonderlijk warm was. Dat zegt weerman Bram Verbrugge.
1: Het was de warmste ooit met een gemiddelde temperatuur die uitkomt rond de 20,3 graden. En dat is maar eens een halve graad warmer dan het vorige record uit 2018. We hadden ook 3 nationale hittegolven, 7 dagrecords, 7 nachtrecords en we telden maar liefst 8 tropische nachten. Dat zijn nachten met een minimumtemperatuur boven de 20 graden. En ook dat is een absoluut record.
0: En het ziet er naar uit dat ook het record van het aantal uren zonneschijn verbroken zal worden. En het was ook heel droog. Er viel de voorbije 3 maanden maar een goede 180 liter regen in Ukkel. En het gemiddelde is 234 liter. Morgen veranderen de regels voor de autokeuring in Vlaanderen. Voor veel voertuigen zal een keuringsattest langer geldig zijn en sommige keuringen worden helemaal afgeschaft. Trui de Marais zet de nieuwe regels op een rij.
2: Chauffeurs van personenwagens, landbouw- en kermisvoertuigen zullen het niet erg vinden. Ze moeten voortaan niet meer jaarlijks, maar om de 2 jaar in de rij gaan staan aan hun keuringscentrum. En autobussen zullen jaarlijks in plaats van halfjaarlijks gekeurd worden. Voor bestelwagens en lichte vrachtvoertuigen worden de termijnen geleidelijk versoepeld tussen nu en 2028 van een jaarlijkse naar een 2-jaarlijkse keuring. Een aparte keuring voor wie een trekhaak monteert is ook niet meer nodig. En wie een rode kaart krijgt omdat er een groot gebrek is vastgesteld, zal 2 maanden krijgen in plaats van nu 15 dagen om de herstelling te laten doen en opnieuw naar de keuring te gaan.
0: 3 magistraten zullen zelf voor de rechter moeten komen voor de fraude bij een examen om rechter of procureur te worden. 1 van de 3 was advocaat-generaal in Gent. Hij had vragen voor het magistratenexamen vooraf doorgespeeld aan de 2 anderen, de vroegere afdelingsprocureurs van Brugge en Ieper. Zij gaven de examenvragen op hun beurt door aan hun kinderen die deelnamen aan het examen. De 3 zijn intussen ontslagen door justitie, maar ze moeten nu dus ook voor het Hof van Beroep komen voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Wie nog bedragen onder de €250 op een slapende rekening heeft staan, moet die vanavond nog recupereren. Want vanaf morgen is het geld voor de staatskas. Ja, Steven Rombout, wat is dat slapend geld?
3: Slapend geld is geld op rekeningen waarop banken 5 jaar lang geen enkele activiteit zien, bijvoorbeeld geen enkele overschrijving. Als de bank de eigenaar niet kan opsporen, dan gaat het geld naar de overheid. Tot voor kort bleef het geld daar 30 jaar wachten op de eigenaar, maar de regering De Wever heeft beslist om die termijn in te korten tot 5 jaar. En voor bedragen onder de €250 geldt er geen verjaringstermijn meer. Wie dus op een ongebruikte rekening minder dan €250 heeft staan, is dat geld morgen kwijt. Op myminfin.be kan je nagaan of je slapend geld hebt of niet.
0: Dankjewel, Steven. Vanavond meestal droog en vannacht kans op enkele buien bij minima rond 15 graden. Morgen eerst wolkenvelden en opklaringen. Na de middag wordt het zonniger en halen we tot 22 graden. De rest van de week zon en wolken met af en toe een druppel regen en het blijft zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Het is 6 uur. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De zomer was recordwarm, dat bevestigen nu ook de cijfers. En 3 magistraten moeten zelf voor de rechter verschijnen wegens examenfraude. Het weer van de voorbije zomermaanden heeft op verschillende vlakken records gebroken. Het KMI is nog de laatste gegevens voor augustus aan het verzamelen, maar het is nu al duidelijk dat de temperatuur uitzonderlijk was. Dat zegt weerman Bram Verbrugge.
1: Het was de warmste ooit, met een gemiddelde temperatuur die uitkomt rond de 20,3 graden. En dat is maar liefst een halve graad warmer dan het vorige record uit 2018. We hadden ook 3 nationale hittegolven, 7 dagrecords, 7 nachtrecords en we telden maar liefst 8 tropische nachten. Dat zijn nachten met een minimumtemperatuur boven de 20 graden. En ook dat is een absoluut record.

0: Ook het record van het aantal uren zonneschijn zal wellicht verbroken worden en het was ook uitzonderlijk droog. Morgen veranderen de regels voor de autokeuring in Vlaanderen. Een keuringsbewijs voor personenwagens zal dan 2 jaar geldig zijn, nu is dat 1 jaar. Een aparte keuring voor wie een trekhaak heeft, is ook niet meer nodig. En wie een rode kaart krijgt omdat er een groot gebrek is vastgesteld, zal 2 maanden krijgen om de herstelling te laten doen en opnieuw naar de keuring te gaan. Tot nu toe was dat 15 dagen. 3 magistraten zullen zelf voor de rechter moeten komen voor de fraude bij het examen om rechter of procureur te worden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Philip Heijmans, het gaat om 3 hoge magistraten.
1: Ja, 1 van de 3 was advocaat-generaal in Gent. Dat is 1 van de hoogste magistraten van Oost- en West-Vlaanderen. En hij zat ook in de organisatie van dat examen. En hij had de vragen vooraf doorgespeeld aan de 2 anderen. De ene was de baas van de afdeling van het parket in Brugge, de andere van de afdeling in Ieper. En zij hebben de vragen dan weer doorgespeeld aan hun kinderen die aan het examen zouden deelnemen. Die 3 magistraten zijn intussen ontslagen door justitie, net als enkele anderen. Maar er is ook een gerechtelijk onderzoek gestart en daaruit blijken nu voldoende de aanwijzingen dat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan belangenvermenging en aan schending van het beroepsgeheim. En daarvoor zullen ze nu voor het Hof van Beroep moeten komen, wat toch heel uitzonderlijk is.
0: Dankjewel, Filip. Wie nog bedragen onder de €250 op slapende rekeningen heeft staan, moet die vanavond nog recupereren. Vanaf morgen is het geld voor de staatskas. Steve Rombout met meer uitleg.
2: Slapend geld is geld op rekeningen waarop banken 5 jaar lang geen enkele activiteit zien, bijvoorbeeld geen enkele overschrijving. Als de bank de eigenaar niet kan opsporen, dan gaat het geld naar de overheid. Tot voor kort bleef het geld daar 30 jaar wachten op de eigenaar, maar de regering De Wever heeft beslist om die termijn in te korten tot 5 jaar... En voor bedragen onder de €250 geldt er geen verjaringstermijn meer. Wie dus op een ongebruikte rekening minder dan €250 heeft staan, is dat geld morgen kwijt. Op myminfin.be kan je nagaan of je slapend geld hebt of niet.
0: In Noorwegen mag Marius Borg Hoiby de begrafenis bijwonen van koning Harald, zijn stiefgrootvader. De veroordeelde zoon van de nieuwe Noorse koningin, Mette Marit, die met een enkelband thuis zit, heeft daarvoor de toelating gekregen van de politie. Vanmiddag kon Marius ook de kist van de overleden koning begeleiden naar de kapel in het paleis, samen met de kinderen en kleinkinderen van Harald. Morgen kan het publiek afscheid nemen van de 89-jarige vorst die vorige week overleed. En Lionel Messi stopt bij de nationale voetbalploeg van Argentinië. Dat heeft hij zelf aangekondigd op Instagram. Het was een beslissing die pijn deed en nog steeds pijn doet, maar ik voel dat het tijd is, schrijft hij. Messi is nu 39, hij begon bij de nationale ploeg in 2005 en was ook jarenlang aanvoerder. Vanavond meestal droog, vannacht kans op enkele buien, minimaal rond 15 graden. Morgen eerst wolken en opklaringen, na de middag wordt het zonniger en halen we tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Voorbij zomer was uitzonderlijk warm, dat bevestigen cijfers van het KMI. De laatste gegevens voor augustus moeten nog verwerkt worden, maar de gemiddelde temperatuur van de afgelopen maanden komt uit rond 20,2 graden. Dat is een half graad meer dan het vorige record van de zomer van 2018. Het was ook heel zonnig en droog, zegt weerman Bram Verbrugge.
1: De zomer was ook heel zonnig. Met de zon vandaag erbij gaan we wellicht een nieuw record hebben. En ondanks de regen van de laatste twee weken was de zomer vooral erg droog. Er vielen tot en met gisteren 181 liter in Ukkel en normaal is dat 234 liter.
0: Wie nog bedragen onder de 250 euro op slapende rekeningen heeft staan, moet die vanavond nog recupereren. Vanaf morgen komt dat geld namelijk in de staatskas terecht. Wat slapend geld precies is, vertelt Steven Romboud.
2: Slapend geld is geld op rekeningen waarop banken 5 jaar lang geen enkele activiteit zien, bijvoorbeeld geen enkele overschrijving. Als de bank de eigenaar niet kan opsporen, dan gaat het geld naar de overheid. Tot voor kort bleef het geld daar 30 jaar wachten op de eigenaar, maar de regering De Wever heeft beslist om die termijn in te korten tot 5 jaar. En voor bedragen onder de 250 euro geldt er geen verjaringstermijn meer. Wie dus op een ongebruikte rekening minder dan 250 euro heeft staan, is dat geld morgen kwijt. Op myminfin.be kan je nagaan of je slapend geld hebt of niet.
0: Er zijn nu al meer dan 950 doden geteld na de grote overstroming in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. Zoekacties zijn nog volop aan de gang. In Nepal zijn die gericht op honderden arbeiders die vast zouden zitten in tunnels van waterkrachtinfrastructuur. Reddingsteams proberen met graafmachines in die tunnels te geraken. En er wordt ook lucht in gepompt, zodat de arbeiders genoeg zuurstof hebben. En voetballer Lionel Messi stopt bij de Argentijnse nationale ploeg. Hij is 39 en speelde afgelopen zomer zijn laatste interlands op het WK. Jonathan met de penningen, is dat een verrassing?
3: Niet echt, want je kijkt eerst naar zijn leeftijd. Messi is dus bijna 40. Heeft ook echt alles bereikt. Had na veel mislukte pogingen ook al een wereldtitel gewonnen in 2022. Maar wilde dat deze zomer op het WK in Noord-Amerika nog eens herhalen. De achtvoudige gouden balwinnaar kwam ook nog eens heel dichtbij. Begeleidde zijn Argentinië bijna op zijn eentje naar de finale. Met 8 goals en 4 assists. Maar in die finale was Spanje, zijn andere thuisland, te sterk. Messi maakte zijn debuut in 2005, 21 jaar geleden. En klokt nu al op 207 caps en 125 goals.
0: Dank je, Jonathan. Het weer nog vanavond meestal droog. Vannacht kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we eerst wolken en opklaringen. Na de middag wordt het zonniger en halen we temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Brussel hebben de lokale en federale politiediensten afgelopen vrijdag samen een grootschalige controleactie uitgevoerd op de zogenaamde hotspots van drugs en wapens. Voor het eerst namen ook militairen deel aan de actie, in totaal zowat 600 mensen. Alles samen zijn zowat 1000 mensen op het terrein gecontroleerd, en ook 300 voertuigen en 20 handelszaken. 60 mensen zijn opgepakt, zegt Anne Berger van de federale politie.
4: Er zijn voornamelijk gebruikershoeveelheden drugs gevonden, onder andere cannabis, cocaïne, ja, alle soorten drugs, maar in gebruikershoeveelheden. Er zijn onder andere ook meer dan 62.000 sigaretten gevonden. Iemand die die bij had, dat zijn sigaretten die dan op de zwarte markt verkocht worden, of misschien ook namaaksigaretten, moet nog verder onderzocht worden. En voor de rest zijn er een heel aantal voertuigen in beslag genomen, 6 voertuigen toch in totaal, meer dan 9.000 euro cash in beslag genomen, en ook 11 wapens, voornamelijk messen dan.
3: In de Hoge Venen is er vanmiddag een grote opflakkering van het vuur geweest door de stevige wind. De brandweer is opnieuw moeten uitrukken en kon het vuur indammen. Dankzij het regenweer bleven de effecten van de wind al bij al beperkt, maar de regen en wind bemoeilijken wel het werk van de blushelikopter. Vandaag waren er zowat 70 hulpverleners op het terrein actief en die zullen ook de komende dagen nog blijven daar. Transportbedrijf Essers uit Genk moet het achterstallig loon betalen van een Roemeense vrachtwagenchauffeur. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De man werkte vanuit België, maar kreeg een Roemeens contract en verdiende per maand amper 200 euro. De uitspraak na een procedureslag van 11 jaar is ook belangrijk voor andere chauffeurs, zegt advocaat Jan Budes.
5: Een belangrijke stap om eindelijk die schadevergoeding te krijgen, maar ook als een precedent, als een uitspraak die ook geldt voor alle andere chauffeurs die in dergelijke situaties zitten, dat ze hier hoop uit kunnen putten en dat ze ook hun rechten kunnen opeisen als hen onrecht wordt uitgedaan, als zij niet correct betaald worden.
3: In Gaza-stad zijn 5 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Een van de aanvallen vond plaats vlakbij het stadspark. Daar leven tientallen families die door het aanhoudende geweld ontheemd zijn. Sinds oktober vorig jaar is er op papier een staakt het vuren van kracht in Gaza, maar in de praktijk zijn de Israëlische luchtaanvallen nooit opgehouden. Volgens cijfers van het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sindsdien al ruim 1300 Palestijnen gedood in het gebied. Het weer vanavond droger met opklaringen aan zee, rukwinden. Vannacht enkele buien vanaf het westen en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag morgen meer zon en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir gezegd in De Wereld Vandaag op Radio 1. Vanaf morgen 1 september zijn al heel wat hervormingen van kracht, maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee Demir die veranderingen doorvoert. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet opnieuw omhoog.
4: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen, internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen, het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
3: Zo zijn er vanaf het nieuwe schooljaar minder vrije dagen en minder examendagen. Een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen intensieve taallessen. In Brussel hebben de lokale en federale politiediensten afgelopen vrijdag samen een grootschalige controleactie uitgevoerd bij de zogenaamde hotspots van drugs en wapens. Voor het eerst namen ook militairen deel aan de actie. Allesamen zijn zowat 60 mensen opgepakt en 11 wapens, 9000 euro cash, 6 voertuigen en ruim 60.000 sigaretten zijn in beslag genomen, zegt Ambergé van de federale politie.
5: Het was echt de grootste actie die we gedaan hebben sinds vorig jaar in Brussel. De actie concentreerde zich vooral op die plekken die bekend staan om drugscriminaliteit en om geweld ook. Dat zijn de zogenaamde hotspots. Deze keer was dat ook heel veel aan metrostations en aan Station Noord en Brussel-Zuid ook, maar ook in de straten. En dus echt om ontradend te werken, om te laten zien dat de politie aanwezig is in die buurten, om ook echt te gaan kijken van ja, wat vinden we daar nu allemaal als we controleren.
3: Voor het Koning Boudewijnstadion in Brussel is een bronzen standbeeld van Ivo van Damme onthuld. Het werk van kunstenaar Jan de Marijn zal bij elke editie van de Memorial van Damme voor het stadion staan en krijgt een vaste standplaats in het Brussel Sportpark aan de IJssel. Ivo van Damme was een van de beste Belgische atleten ooit. Zo won hij zilver op de 800 en 1500 meter op de Spelen van Montreal in 1976. Later dat jaar kwam hij om bij een auto-ongeval. Hij was toen amper 22. Komende vrijdag en zaterdag is het al de 50ste editie van de Memorial. Meetingdirectrice Kim Gevaert is trots.
6: De oorsprong van de meeting was eigenlijk om eenmalig een hommage te doen aan Ivo van Damme. En uiteindelijk bestaat deze meeting 50 jaar en is hij uitgegroeid tot een van de allergrootste atletiekmeetings in de wereld.
3: En de Memorial is zo goed als uitverkocht. Vanavond droger met opklaringen aan zee, rukwinden. Vannacht enkele buien vanaf het westen en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar

Hij ziet me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Bert Schabrechts. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte van de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater, van vooruit gezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal en dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer, zegt de Prater, moet een nieuw hitteplan klaar zijn.
1: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over onze economie, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Dan verwacht je inderdaad dat er acties komen. Deze zomer zijn we er natuurlijk gepasseerd, maar we moeten ons echt veel weerbaarder maken, want die opwarming komt gewoon nog sneller dan wat iedereen soms verwacht.
0: De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan, dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir van N-VA aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Vanaf morgen 1 september zijn al heel wat van haar hervormingen van kracht, maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee ze die doorvoert. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet opnieuw omhoog, zegt Demir.
2: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen, internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen, want uiteindelijk gaat het wel over kinderen, het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van gaan, om dat te laten doorgaan.
0: Zo zullen er vanaf het nieuwe schooljaar minder vrije dagen en minder examendagen zijn. En een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen intensieve taallessen. Transportbedrijf Essers uit Genk moet het achterstallig loon betalen van een Roemeense vrachtwagenchauffeur. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De man werkte vanuit België, maar kreeg een Roemeens contract en verdiende per maand amper €200. De uitspraak na een procedureslag van 11 jaar is ook belangrijk voor andere chauffeurs, zegt advocaat Jan Budes.
3: Een belangrijke stap om eindelijk die schadevergoeding te krijgen, maar ook als een precedent, als een uitspraak die ook geldt voor alle andere chauffeurs die in dergelijke situaties zitten, dat ze hier hoop uit kunnen putten en dat ze ook hun rechten kunnen opeisen als hen onrecht wordt uitgedaan, als zij niet correct betaald worden.
0: In Frankrijk is voormalig premier Edouard Balladur overleden. Hij was 97. Balladur werd geboren in Turkije en verhuisde toen hij 6 was naar Marseille. Hij behoorde tot de centrumrechtse partij UMP. Hij begon zijn politieke carrière als stafchef van president Pompidou. In de jaren 90 was hij de laatste premier onder president Mitterrand. Daarna wilde hij zelf president worden, maar hij verloor de verkiezingen van zijn vriend, later rivaal Jacques Chirac. Sportwereldkampioen wielrenner Tadej Pogacar is met succes geopereerd aan zijn rechtersleutelbeen na zijn val in de Ronde van Spanje zaterdag. De Sloveen brak ook een nekwervel en had een hersenschudding. Pogacar zal nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie. Het is nog niet duidelijk of hij dit seizoen nog in actie komt. En op de US Open Tennis in New York is Rafael Collignon uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor in 5 sets van de Amerikaan Sebastian Gornzi, nummer 731 van de wereld. Collignon, nummer 38 van de wereld, kreeg 5 matchballen, maar kon het dus niet afmaken. Het weer vannacht bewolkt en droger, vooral aan de kust nog buien en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs zon en wolken met kans op een bui in het noorden en het oosten. In de late namiddag overal zonnig en droog en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op 40.

0: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat, Melissa De Prater, van vooruitgezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal, en dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn. We moeten ons aanpassen en weerbaarder worden, zegt De Prater.
1: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos, ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
0: Wie in Frankrijk kleren bestelt bij een grote webwinkel zal vanaf morgen een ecologische tax moeten betalen. De bedoeling is om de zogenaamde fast fashion minder aantrekkelijk te maken. Die kleren zijn vaak goedkoop, maar even vaak van lage kwaliteit en ze belanden snel in de vuilbak of in een tweedehandswinkel. Frankrijk verbiedt voortaan ook reclame voor fast fashion. De maatregel geldt voor kleren van bedrijven die enorme volumes op de markt brengen. Die liggen voornamelijk in China. De tax komt bovenop de pakjestax voor bestellingen van buiten de Europese Unie. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbui in het noorden van het natuurpark veranderde een beek in een modderstroom. Tientallen mensen zijn met een helikopter gered, zowat 15 mensen zijn nog vermist. Er is schade aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. Wereldkampioen wielrennen Tadej Pogacar is met succes geopereerd aan zijn rechter sleutelbeen na zijn val in de Ronde van Spanje zaterdag. De Sloveen brak ook een nekwervel en had een hersenschudding. Pogacar zal nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie. Het is nog niet duidelijk of hij dit seizoen nog in actie kan komen. En op de US Open tennis is Rafael Collignon uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor in 5 sets van de Amerikaan Sebastian Gornsey, nummer 731 van de wereld. Collignon, nummer 38 van de wereld, kreeg 5 matchballen, maar kon het dus niet afmaken. Het weer vannacht is het bewolkt en droger, vooral aan de kust nog buien en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we zon en wolken met kans op een bui in het noorden en het oosten. In de late namiddag wordt het overal zonnig en droog bij temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de afgelopen zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater, gezegd in de afspraak. Deze zomer van hittegolven stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de minister.
1: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over onze economie, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Dan verwacht je inderdaad dat er acties komen. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd, maar we moeten ons echt veel weerbaarder maken, want die opwarming komt gewoon nog sneller dan wat iedereen soms verwacht.
0: De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan, dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Suhal Demir aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Vanaf morgen zijn al heel wat van haar hervormingen van kracht, maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee ze die doorvoert. Minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet omhoog, zegt ze.
2: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen, internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen, het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
0: Een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen intensieve taallessen. Wie in Frankrijk kleren koopt bij een grote webwinkel, zal vanaf morgen een ecologische tax moeten betalen. De bedoeling is om de zogenaamde fast fashion minder aantrekkelijk te maken. Die kleren zijn vaak goedkoop, maar even vaak van lage kwaliteit. En ze belanden snel in de vuilbak of in een tweedehandswinkel. Frankrijk verbiedt voortaan ook reclame voor fast fashion. De tax geldt voor kleren van bedrijven die enorme volumes op de markt brengen. Die liggen voornamelijk in China. Ze komt bovenop de pakjestax voor bestellingen van buiten de Europese Unie. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbuien in het noorden van dat natuurpark veranderde een beek plots in een modderstroom. Tientallen mensen zijn met een helikopter gered, zowat 15 mensen zijn nog vermist. Er is schade aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. En voor het Koning Boudewijnstadion in Brussel is een bronzen standbeeld van Ivo van Damme onthuld. Het werk van kunstenaar Jan de Marin zal bij elke memorial van Damme voor het stadion staan en krijgt een vaste plaats in het Brusselse sportpark aan de IJssel. Ivo van Damme was een van de beste Belgische atleten ooit. In 1976 won hij 2 zilveren Olympische medailles. Later dat jaar kwam hij om bij een auto-ongeval. Hij was toen 22. Komend weekend is het al de 50ste editie van de Memorial. Meetingdirectrice Kim Gevaert is trots.
3: De oorsprong van de meeting was eigenlijk om eenmalig een hommage te doen aan Ivo van Damme. En uiteindelijk bestaat deze meeting 50 jaar en is hij uitgegroeid tot een van de allergrootste atletiekmeetings in de wereld.
0: Het weer vannacht is het bewolkt en droger, vooral aan de kust nog buien en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs zon en wolken met kans op een bui in het noorden en het oosten. In de late namiddag wordt het overal zonnig en droog en tot 22 graden. Zo maandag 31 augustus zit erop. Een goede nacht.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Lokale en federale politiediensten hebben vrijdag samen een grootschalige controleactie uitgevoerd in Brussel, op verschillende hotspots van drugs en wapens. En voor het eerst namen ook militairen deel aan de actie, in totaal zo'n 600 mensen. Alles samen zijn zo'n 60 mensen opgepakt. Er zijn ook 11 wapens in beslag genomen, net als 9000 euro cash, 6 voertuigen en meer dan 60.000 sigaretten, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: Het was echt de grootste actie die we gedaan hebben. Sinds vorig jaar in Brussel. De actie concentreerde zich vooral op die plekken die bekend staan om drugscriminaliteit en om geweld ook. Dat zijn de zogenaamde hotspots. Deze keer was dat ook heel veel aan metrostations en aan Station Noord en Brussel-Zuid ook, maar ook in de straten. En dus echt om ontradend te werken, om te laten zien dat de politie aanwezig is in die buurten, om ook echt te gaan kijken van ja, wat vinden we daar nu allemaal als we controleren.
0: 3 mensen zijn omgekomen bij een zwaar verkeersongeval in Lodelaan-Saar bij Charleroi. De slachtoffers zijn 3 zussen, tussen 30 en 40 jaar oud. Hun wagen botste op een andere auto en kwam tegen een paal terecht. De bestuurder van die andere wagen verklaarde dat hij aan een stopbord was gestopt. Verder onderzoek moet uitwijzen of dat klopt. Het ongeval gebeurde aan een berucht kruispunt waar nog ongevallen zijn gebeurd. De bouw van een grote balzaal aan het Witte Huis in Washington kan voorlopig doorgaan zoals gepland. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof beslist. Een organisatie die erfgoed wil beschermen had bezwaar aangetekend tegen het project van Donald Trump. Maar dat bezwaar is niet ontvankelijk, oordeelde het Hof. Volgens Trump is het nieuwe gebouw klaar in de zomer van 2028. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Tomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4, 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En later vandaag treedt Zizou Bergs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Het blijft minstens 15 graden vannacht en vooral aan de kust is er nog kans op een bui. In de dag afwisselend wolken en opklaringen en geleidelijk overal droog. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Twee uur, een heel goede nacht. VRT-nieuws met Dominique De Preeuw. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa De Prater van vooruit toegegeven in de afspraak. Deze zomer van hittegolven stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet er een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de minister.
1: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, het gaat over onze jobs, over onze economie, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Dan verwacht je inderdaad dat er acties komen. Deze zomer zijn we nu natuurlijk gepasseerd, maar we moeten ons echt veel weerbaarder maken, want die opwarming komt gewoon nog sneller dan wat iedereen soms verwacht.
0: Een man uit Kortenberg in Vlaams-Brabant is in beroep veroordeeld tot 6 jaar cel.